0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot €400 miljoen. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. De politie waarschuwt voor nepbeelden van een arrestatie in Balgooi. Er wordt beweerd dat die verband houdt met het geweld in het nabijgelegen Overasselt. Volgens de politie is vandaag niemand aangehouden in Balgooi. Na de schietpartij zijn 35 mensen aangehouden. Deel de beelden niet, vraagt de politie. Voor de uitvaart van de doodgeschoten beveiliger uit Wiegen is binnen een dag meer dan €10.000 ingezameld. De 51-jarige man zou zijn ingehuurd om een huis in Overasselt te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het aanvankelijke doelbedrag is verhoogd naar €20.000. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Het is meest bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot €400 miljoen. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wijchen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. De politie waarschuwt voor nepbeelden van een arrestatie in Balgooi. Er wordt beweerd dat die verband houdt met het geweld in het nabijgelegen Overasselt. Volgens de politie is vandaag niemand aangehouden in Balgooi. Na de schietpartij zijn 35 mensen aangehouden. Deel de beelden niet, vraagt de politie. Voor de uitvaart van de doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen een dag meer dan €10.000 ingezameld. De 51-jarige man zou zijn ingehuurd om een huis in Overasselt te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het aanvankelijke doelbedrag is verhoogd naar €20.000. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Het is meest bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot €400 miljoen. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wijchen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. De politie waarschuwt voor nepbeelden van een arrestatie in Balgooi. Er wordt beweerd dat die verband houdt met het geweld in het nabijgelegen Overasselt. Volgens de politie is vandaag niemand aangehouden in Balgooi. Na de schietpartij zijn 35 mensen aangehouden. Deel de beelden niet, vraagt de politie. Voor de uitvaart van de doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen een dag meer dan €10.000 ingezameld. De 51-jarige man zou zijn ingehuurd om een huis in Overasselt te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. Het aanvankelijke doelbedrag is verhoogd naar €20.000. Nu nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Het is meest bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

13 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepen.

16 bisschopsmeters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal.

0: gaat mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: mooi is echt een ontroerend gewoon film.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
2: op het toilet.
1: 7 apen op een autopet.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag gedood in Al-Mughayyir op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse functionarissen en het ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten het vuur openden nadat mensen stenen naar hen gooiden. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is woensdag vrijgesproken van de beschuldiging dat hij opdracht gav tot de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Oud-politicus Pieter Omtzigt noemt dat extreem pijnlijk. Als speciaal onderzoeker van de Raad van Europa onderzocht hij de afhandeling van de zaak. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand-platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft voorkomen dat president Trump een nieuw decreet uitvoert dat het geboorterecht op staatsburgerschap beperkt. Het decreet was gericht tegen kinderen van ouders die doelbewust in de VS een kind krijgen. In de VS krijgt iedereen die er wordt geboren het Amerikaanse burgerschap. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 18 graden en verandert de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Twee Palestijnse tieners van 16 en 19 jaar zijn woensdag gedood in Al-Mughayir op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse functionarissen en het ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat soldaten het vuur openden nadat mensen stenen naar hen gooiden. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is woensdag vrijgesproken van de beschuldiging dat hij opdracht gaf tot de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Oud-politicus Pieter Omtzigt noemt dat extreem pijnlijk. Als speciaal onderzoeker van de Raad van Europa onderzocht hij de afhandeling van de zaak. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste halfjaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteerden. De kijktijd daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft voorkomen dat president Trump een nieuw decreet uitvoert dat het geboorterecht op staatsburgerschap beperkt. Het decreet was gericht tegen kinderen van ouders die doelbewust in de VS een kind krijgen. In de VS krijgt iedereen die er wordt geboren het Amerikaanse burgerschap. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 18 graden en verandert de komende uren nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag 2 17-jarigen opgepakt. Het Amerikaanse leger zegt dat de Verenigde Staten het afgelopen jaar 227 mensen hebben gedood bij 68 aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. 3 mensen werden levend gered. De operatie loopt nu precies een jaar. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro vraagt een rechtbank in New York zijn strafzaak te seponeren. Volgens zijn advocaten is hij als staatshoofd immuun voor vervolging in de Verenigde Staten. Maduro wordt beschuldigd van drugshandel en narcoterrorisme en riskeert levenslange gevangenisstraf. Ongeveer 20 miljoen kinderen in 21 landen zijn in 1 jaar online blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik. Dat meldt UNICEF. Het ging om kinderen van 12 tot 17 jaar. Bijna 60% van de gevallen vond plaats op sociale media. Vooral Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 14% gebeurde in online games.
2: Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De lucht blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. Het is nu 18 graden, later blijft de temperatuur rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets. Ja, goedemorgen. Het is donderdag. We beginnen aan een nieuwe ochtendshow. Hier is One Way Ticket Eruption.

Olivia Newton-John was dat en A Little More Love op Feel Good Radio 60s en 76. En zo is het bijna 6:15 geworden op een donderdagochtend. Samen wakker worden doe je met de leukste zender, met de beste liedjes uit de jaren 60 en 70. Earth, Wind & Fire, we gaan naar 1978. Hier is Fantasy.

lekker liedje van Tina Charles. En I Love to Love uit 1976 was dat. We gaan nu even terug in de tijd naar 1972. Een rustpuntje van Nielsen. Without You. No.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag twee 17-jarigen opgepakt. Het Amerikaanse leger zegt dat de Verenigde Staten het afgelopen jaar 227 mensen hebben gedood bij 68 aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. Drie mensen werden levend gered. De operatie loopt nu precies een jaar. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro vraagt een rechtbank in New York zijn strafzaak te seponeren. Volgens zijn advocaten is hij als staatshoofd immuun voor vervolging in de Verenigde Staten. Maduro wordt beschuldigd van drugshandel en narcoterrorisme en riskeert levenslange gevangenisstraf. Ongeveer 20 miljoen kinderen in 21 landen zijn in één jaar online blootgesteld aan seksuele uitbuiting of misbruik. Dat meldt UNICEF. Het ging om kinderen van 12 tot 17 jaar. Bijna 60% van de gevallen vond plaats op sociale media. Vooral Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok. 14% gebeurde in online games. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De lucht blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. Het is nu 18 graden, later blijft de temperatuur rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Na een ongeluk op de A4 naar Amsterdam is de weg weer vrij. Bij knooppunt Hofvliet heb je nog wel bijna 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar doe je er 5 minuten langer over. Op de N219 heb je ook 5 minuten oponthoud van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is leuk, zeg. ABBA, When I Kissed the Teacher. Vaker draaien we natuurlijk Waterloo of Mamma Mia. Maar dit is leuk, zeg, om dat weer eens te horen. When I Kissed the Teacher was op Feel Good Radio 60s en 70s. En daarvoor natuurlijk Esme met het nieuws. Zij is er elke dag ook bij. Samen drinken we een bak koffie en genieten we van die ochtendhits. Zometeen de Bee Gees Words. En Rod Stewart is hier. Tonight's the night.

Rafaella Cara, Feel Good Radio en ook nog de Bee Gees en Words. En zo is het bijna 7:45 geworden op de donderdag, dus 3 september. Vandaag Joey Koeienvoet hier met de ochtendshow. Een bakje koffie en natuurlijk heel veel fijne classic hits. Jij mag laten weten dat je luistert. Vind ik altijd leuk. Via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Heb ik nu de Eagles voor je. Neil Kid in Town.

Johnny Nash of dat en Tears on My Pillow. Feel Good Radio 60s en 70s hits. Heel wat lekkere radio staat aan. Samen wakker worden doe je met de leukste zender uit de regio. Mercy, Mercy Me. Eerst Marvin.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Geen enkele Nederlandse zwemlocatie voldoet volledig aan de chemische normen. Dat concluderen Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie na onderzoek van 205 officiële en 57 officieuze locaties. PFAS en bestrijdingsmiddelen komen veel voor. In de Jagersplas in Zaandam zijn 18 stoffen in te hoge concentraties gemeten. Nederland helpt Libanon bij onderzoek naar mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt daarnaast 18 miljoen euro vrij. 7 miljoen voor de opvang van vluchtelingen en 11 miljoen voor verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag 2 17-jarigen opgepakt. Het Amerikaanse leger zegt dat de Verenigde Staten het afgelopen jaar 227 mensen hebben gedood bij 68 aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. 3 mensen werden levend gered. De operatie loopt nu precies een jaar. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. De rest van de dag is neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat in onze regio intussen 100 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je 20 minuten vast door rommel op de weg. De rechterrijstrook is ook dicht. Op de A4 naar Amsterdam is het druk tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade. Daar is de vertraging een kwartier. Ook op de A20 moet je een kwartier geduld hebben naar Hoek van Holland. Daar staat file tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En het is heel druk onderweg naar Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want op de A27 bij Utrecht is een ongeluk gebeurd. Op de A12 heb je daardoor tussen Woerden en knooppunt Lunetten 35 minuten tijdverlies.
4: Joey Koeipoets.
5: Oh, lekker dat je erbij bent. 8 uur is het geweest. Wakker worden nu met Feel Good Radio 60s en 70s. Hier is Love.

Altijd lekker. Michael Jackson, Rock With You was dat. En Quando, Quando, Quando was van Tony Rennis op Feel Good Radio 60s en 70s hits. En zo ben je erbij, hè. Zo ben je ook weer lekker wakker geworden. En wat leuk dat je dan kiest om, als je wakker wordt, direct de radio aan te zetten op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Zo is het ook. Straks voor je Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful, Fifth Dimension en nu eerst Genesis.

De Lessing Brothers op Feel Good Radio. Via de WhatsApp 06-5139-5139 kan je de hele dag plaatjes aanvragen. Dat deed ook Evelien. Zij wil graag Grand Funk Railroad horen. Hier is die.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Geen enkele Nederlandse zwemlocatie voldoet volledig aan de chemische normen. Dat concluderen Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie na onderzoek van 205 officiële en 57 officieuze locaties. PFAS en bestrijdingsmiddelen komen veel voor. In de Jagersplas in Zaandam zijn 18 stoffen in te hoge concentraties gemeten. Nederland helpt Libanon bij onderzoek naar mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt daarnaast 18 miljoen euro vrij. 7 miljoen voor de opvang van vluchtelingen en 11 miljoen voor verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag 2 17-jarigen opgepakt. Het Amerikaanse leger zegt dat de Verenigde Staten het afgelopen jaar 227 mensen hebben gedood bij 68 aanvallen op vermoedelijke drugsmokkelboten in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. 3 mensen werden levend gered. De operatie loopt nu precies een jaar. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. De rest van de dag is neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Bob Marley en The Wailers. No Woman, No Cry, Feel Good Radio. En natuurlijk Esmee met het nieuws. Zij zit hier lekker te shinen. Ja, zij lacht altijd zo vrolijk. Vind ik erg leuk. Zometeen over een half uur is ze er weer natuurlijk met een volgende update. Nu 1977, Jay Ferguson, Thunder Island.

We hebben een bellijn bij Feel Good Radio. Die is elke dag van 10 tot 12 te bereiken via 085-8200-899. Lekker eventjes kletsen, kan altijd. En zo werd gevraagd om meer Franse chansons. Nou, bij deze is dat even geregeld. Julien Clerc.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Rabobank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,3% groeit en volgend jaar met 1,1%. De groei komt vooral door hogere uitgaven van de overheid en consumenten. De bank waarschuwt voor extra onzekerheid door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens volledig aan de chemische normen voor zwemwater. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. In de Jagersplas in Zaandam zijn 18 stoffen in te hoge concentraties gemeten. De onderzoekers willen strengere controles op lozingen. Nederland helpt Libanon bij onderzoek naar mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt daarnaast 18 miljoen euro vrij. 7 miljoen voor de opvang van vluchtelingen en 11 miljoen voor verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag 2 17-jarigen opgepakt. Dan heb ik nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten blijft aanwezig. Het is overwegend bewolkt, met de komende uren kans op motregen. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
3: Joey Koeipoets.
4: En zo is 9 uur geweest. Lekker derde uur van de ochtendshow. Zometeen met Chris Andrews, 10CC en ACCL.

Grote klassiekers, die hoor je op de radio. Roger Glover was dat en Love Is All. Dit is de leukste zender om mee wakker te worden natuurlijk. Alleen maar liedjes uit de jaren 60 en 70. Je kan naar ons luisteren in heel Zuid-Holland via DAB+. En in de hele regio Haaglanden via televisie Ziggo kanaal 44. Kan je het nieuws lezen uit de regio en luisteren naar Feel Good Radio. Hoe leuk is dat? En landelijk zijn we te bekijken en te beluisteren via Odido. Nou, overal waar je bent is Feel Good Radio. En

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Rabobank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,3% groeit en volgend jaar met 1,1%. De groei komt vooral door hogere uitgaven van de overheid en consumenten. De bank waarschuwt voor extra onzekerheid door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Nederlandse meren en zwemplassen voldoen nergens volledig aan de chemische normen voor zwemwater. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. In de Jagersplas in Zaandam zijn 18 stoffen in te hoge concentraties gemeten. De onderzoekers willen strengere controles op lozingen. Nederland helpt Libanon bij onderzoek naar mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. Minister Sjoerd Sjoerdsma maakt daarnaast 18 miljoen euro vrij. 7 miljoen voor de opvang van vluchtelingen en 11 miljoen voor verbetering van de watervoorziening. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor hybride cybercriminaliteit. Verschillende soorten daders werken vaker samen, ook met statelijke actoren. Kunstmatige intelligentie versnelt aanvallen en vergroot de schaal ervan. In 2025 werden in Den Haag twee 17-jarigen opgepakt. Dan heb ik nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten blijft aanwezig. Het is overwegend bewolkt, met de komende uren kans op motregen. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: De files worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten op onthoud, maar de A12 is een uitschieter. Het is heel druk van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunette. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk op de A27. Daar ging het mis bij knooppunt Rijswieert. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar het is dus nog enorm druk in de omgeving van Utrecht. Verder staat er file op de N470 van Zoetermeer naar Delft tussen Pijnakker en de Kruithuisbrug. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Heerlijk rustpuntje in de show van The Stylistics en You Make Me Feel Brand New. We hebben nog veel meer leuke liedjes voor je klaarstaan. Zometeen onder andere Billy Swan, The Real Thing. Maar Peter Tettero van T-Set, die kennen we ook nog. Hier is Red Red Wine. Red.

Een beetje uit fase klinkt dit altijd, maar wel een leuk liedje. Real Thing, Can't Get By Without You, Feel Good Radio. Zometeen vanaf 10 uur kan je bellen met onze bellijn 085-8200-899. Even gewoon vertellen dat je Feel Good Radio luistert of gewoon even een kletspraatje. 085-8200-899. Zometeen vanaf 10 uur is de lijn.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De olieprijs daalde ongeveer 1% en de rente op de obligatiemarkten liep terug. De AEX stond 0,1% lager. De midcap steeg 0,2%. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij na de inbeslagname van het Russische schip Professor Molchanov bij Spitsbergen. Een Noorse rechter stemde daarmee in op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Dat bedrijf heeft volgens een uitspraak recht op meer dan 4,2 miljard dollar compensatie van Rusland. De prijzen aan de pomp zijn donderdag opnieuw gestegen. Benzine kostte een recordprijs van €2,69,2 per liter, een stijging van 2,4 cent. Diesel werd ook 2,4 cent duurder en kostte €2,66,4 per liter, meldt United Consumers. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen bij de grens met China. In de grensplaats Timuren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding. Zo kunnen mensen via sms worden gewaarschuwd als mobiel internet uitvalt. De plannen zijn nog niet bevestigd door de regering. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. De temperatuur blijft ongeveer 19 graden. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert vanavond nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn.

dankzij Tom Mulder. Dat zeker wel. Dat was Dolly Parton. I will always love you. Goedemorgen. Het is donderdagmorgen net 10 uur geweest. Ik ben Erwin. Ik ben er weer helemaal klaar voor. 3 uur lang ontzettend veel feest op Feel Good 60s en 70s. Man, ik heb geweldige platen meegenomen uit de jaren 60 en 70. En dit is Van de Outsiders, Wally Tax en Miss

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig, ondanks hogere slotstanden op Wall Street. De olieprijs daalde ongeveer 1% en de rente op de obligatiemarkten liep terug. De AEX stond 0,1% lager. De midcap steeg 0,2%. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij na de inbeslagname van het Russische schip Professor Molchanov bij Spitsbergen. Een Noorse rechter stemde daarmee in op verzoek van advocaten van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Dat bedrijf heeft volgens een uitspraak recht op meer dan 4,2 miljard dollar compensatie van Rusland. De prijzen aan de pomp zijn donderdag opnieuw gestegen. Benzine kostte een recordprijs van €2,69,2 per liter. Een stijging van 2,4 cent. Diesel werd ook 2,4 cent duurder en kostte €2,66,4 per liter, meldt United Consumers. Nepal werkt aan een nieuw waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen bij de grens met China. In de grensplaats Timoeren komen aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding. Zo kunnen mensen via sms worden gewaarschuwd als mobiel internet uitvalt. De plannen zijn nog niet bevestigd door de regering. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. De temperatuur blijft ongeveer 19 graden. Er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur verandert vanavond nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
3: 60s and 70s, feel good.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead, go ahead.
4: I want to get into it, man, you know.
5: Go ahead.
4: Like a sex machine, man.
5: Yeah.
4: Moving, doing it, you know.
5: Yeah.
4: Can I count it off?
5: Go ahead.
4: One, two, three, four.

Even lekker wegdromen met een Fleetwood Mac. Je hoorde Dreams op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Zullen we nog even lekker een beetje blijven dromen? Waarom niet? Vers bakje koffie erbij. En genieten van deze van Samantha.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de Nederlandse Bank verdwijnen ongeveer 290 voltijdsbanen door een aangekondigde reorganisatie. De meeste banen verdwijnen via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens de centrale bank onvermijdelijk. In 2030 moet het personeelsbestand uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De Deense inlichtingendienst PET waarschuwt dat Rusland gewone Denen probeert te ronselen voor sabotage tegen de Deense defensiesector. Burgers worden via sociale media en gamingplatformen benaderd om bijvoorbeeld bedrijven te fotograferen. Die beelden kunnen worden gebruikt bij het plannen van sabotage. De woning in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij was, is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner heeft bovendien 2 weken een gebiedsverbod voor de gemeente Heumen. Bij de schietpartij kwam een man om en raakte 2 agenten gewond. De politie hield 35 verdachten aan. De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van meer dan 70.000 migranten naar Ceuta zat. Volgens Sanchez liet de Marokkaanse grenspolitie de toestroom urenlang gebeuren. Hij ontbood de Marokkaanse ambassadeur na onaanvaardbare uitspraken van 2 ministers. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op meer neerslag. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 11 uur geweest op de donderdagmorgen van Feel Good 60s and 70s. En wij zijn er weer klaar.

Hij heeft tegenwoordig een naam die voor mij niet uit te spreken is, maar dit gaat nog wel. Je hoort Cat Stevens, Father and Son, hier op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. 11 uur geweest, sorry, we gaan naar de jaren 70. Dit is ABBA, ze zijn er.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de Nederlandse Bank verdwijnen ongeveer 290 voltijdsbanen door een aangekondigde reorganisatie. De meeste banen verdwijnen via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn volgens de centrale bank onvermijdelijk. In 2030 moet het personeelsbestand uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. De Deense inlichtingendienst PET waarschuwt dat Rusland gewone Denen probeert te ronselen voor sabotage tegen de Deense defensiesector. Burgers worden via sociale media en gamingplatformen benaderd om bijvoorbeeld bedrijven te fotograferen. Die beelden kunnen worden gebruikt bij het plannen van sabotage. De woning in Overasselt, waar dinsdag een schietpartij was, is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner heeft bovendien 2 weken een gebiedsverbod voor de gemeente Heumen. Bij de schietpartij kwam een man om en raakte 2 agenten gewond. De politie hield 35 verdachten aan. De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt geen harde bewijzen te hebben dat Marokko achter de oversteek van meer dan 70.000 migranten naar Ceuta zat. Volgens Sanchez liet de Marokkaanse grenspolitie de toestroom urenlang gebeuren. Hij ontbood de Marokkaanse ambassadeur na onaanvaardbare uitspraken van 2 ministers. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op meer neerslag. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Versoepelingen van de Europese regels voor uitstootrechten kunnen tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot dan de huidige regels. Volgens het Centraal Planbureau wordt aardgas daardoor 2 euro per megawattuur goedkoper. Dat is slechts 3% van de huidige gasprijs. De Duitse onderzoeksinstituten IFO en IFW verwachten dat de economie in 2026 sterker groeit dan eerder gedacht. IFO rekent op een groei van 1,4%, IFW op 1,3%. De hogere overheidsuitgaven, industriële orders en exportvraag dragen bij aan het herstel. Iran bevestigt donderdag nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Iraanse krijgsmacht zijn in Kuwait satellietsystemen, magazijnen en hangars op de luchtmachtbasis Ahmad al-Jaber bestookt met raketten en drones. Ook de basis Al-Minhad in de Emiraten zou zijn aangevallen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte. Er komt 1 toezichthouder in plaats van 2. Volgens Barbara Katman van Pro wordt de toezicht kleiner. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Net 12 uur geweest op de donderdagmiddag van Feel Good 60's en 70's van jou. Het is hoog tijd voor de lunch. En Rod Stewart.

En we zien je later wel weer Rob de Nijs en zuster Ursula. De lunch wordt opgediend hier. Mocht je ook aan te smikkelen zijn, geniet er lekker van. En ook vandaag weer een lekker muziekje bij lunch. Dat is wel even lekker, hè?

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Versoepelingen van de Europese regels voor uitstootrechten kunnen tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot dan de huidige regels. Volgens het Centraal Planbureau wordt aardgas daardoor 2 euro per megawattuur goedkoper. Dat is slechts 3% van de huidige gasprijs. De Duitse onderzoeksinstituten IFO en IFW verwachten dat de economie in 2026 sterker groeit dan eerder gedacht. IFO rekent op een groei van 1,4%, IFW op 1,3%. De hogere overheidsuitgaven, industriële orders en exportvraag dragen bij aan het herstel. Iran bevestigt donderdag nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Iraanse krijgsmacht zijn in Kuwait satellietsystemen, magazijnen en hangars op de luchtmachtbasis Ahmad al-Jaber bestookt met raketten en drones. Ook de basis Al-Minhad in de Emiraten zou zijn aangevallen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte. Er komt 1 toezichthouder in plaats van 2. Volgens Barbara Katman van Pro wordt de toezicht kleiner.
3: Dan heb ik nog het weer.
2: De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Het is mijn levensmotto, de OJ's waren het hier. En I love music, dat laat ik om 4 uur aan je horen. Ik ga nu even een siestaatje doen. En ik moet trouwens even iemand opbellen, dus ik ben even druk. Ik spreek je om 4 uur.
1: Hallo!
2: Yeah. Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: What's, my man!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: I'm

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Versoepelingen van de Europese regels voor uitstootrechten kunnen tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot dan de huidige regels. Volgens het Centraal Planbureau wordt aardgas daardoor 2 euro per megawattuur goedkoper. Dat is slechts 3% van de huidige gasprijs. De Duitse onderzoeksinstituten IFO en IFW verwachten dat de economie in 2026 sterker groeit dan eerder gedacht. IFO rekent op een groei van 1,4%, IFW op 1,3%. De hogere overheidsuitgaven, industriële orders en exportvraag dragen bij aan het herstel. Iran bevestigt donderdag nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Iraanse krijgsmacht zijn in Kuwait satellietsystemen, magazijnen en hangars op de luchtmachtbasis Ahmad al-Jaber bestookt met raketten en drones. Ook de basis Al-Minhad in de Emiraten zou zijn aangevallen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte. Er komt 1 toezichthouder in plaats van 2. Volgens Barbara Katman van Pro wordt de toezicht kleiner.
3: Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Versoepelingen van de Europese regels voor uitstootrechten kunnen tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot dan de huidige regels. Volgens het Centraal Planbureau wordt aardgas daardoor 2 euro per megawattuur goedkoper. Dat is slechts 3% van de huidige gasprijs. De Duitse onderzoeksinstituten IFO en IFW verwachten dat de economie in 2026 sterker groeit dan eerder gedacht. IFO rekent op een groei van 1,4%, IFW op 1,3%. De hogere overheidsuitgaven, industriële orders en exportvraag dragen bij aan het herstel. Iran bevestigt donderdag nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Iraanse krijgsmacht zijn in Kuwait satellietsystemen, magazijnen en hangars op de luchtmachtbasis Ahmad al-Jaber bestookt met raketten en drones. Ook de basis Al-Minhad in de Emiraten zou zijn aangevallen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het toezicht op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Een nieuw wetsvoorstel geeft de diensten meer ruimte. Er komt 1 toezichthouder in plaats van 2. Volgens Barbara Katman van Pro wordt de toezicht kleiner.
2: Dan heb ik nog het weer.
1: De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 20 graden. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het financieel klachteninstituut Kifid concludeert voor het eerst dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. Klarna onderbouwde dat met een accountantsrapport. Volgens het bedrijf betalen verkopers servicevergoedingen voor het aanbieden van Klarna. De zaak ging over bijna 9000 euro aan aankopen. Kim Putters is kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei Putters dat de coronacrisis liet zien hoe belangrijk verschillende soorten informatie zijn voor het kabinet. Het vorige kabinet schrapte 300 miljoen euro. Het huidige kabinet trok weer 177 miljoen euro uit. Gloria Steinem is overleden op 92-jarige leeftijd. Dat is bekendgemaakt via haar Instagram-pagina. De Amerikaanse schrijver en feminist werd in 1963 bekend door een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. Ze groeide uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf. De Turkse justitie onderzoekt oud-premier Ahmet Davutoglu. Het Openbaar Ministerie in Ankara kijkt of hij president Recep Tayyip Erdogan op sociale media heeft beledigd. Davutoglu was eerder minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk met Erdogan richtte hij in 2019 een oppositiepartij op. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het financieel klachteninstituut Kifid concludeert voor het eerst dat inkomsten uit wanbetaling geen onderdeel zijn van het verdienmodel van Klarna. Klarna onderbouwde dat met een accountantsrapport. Volgens het bedrijf betalen verkopers servicevergoedingen voor het aanbieden van Klarna. De zaak ging over bijna 9000 euro aan aankopen. Kim Putters is kritisch op de bezuinigingen op pandemische paraatheid. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei Putters dat de coronacrisis liet zien hoe belangrijk verschillende soorten informatie zijn voor het kabinet. Het vorige kabinet schrapte 300 miljoen euro. Het huidige kabinet trok weer 177 miljoen euro uit. Gloria Steinem is overleden op 92-jarige leeftijd. Dat is bekendgemaakt via haar Instagram-pagina. De Amerikaanse schrijver en feminist werd in 1963 bekend door een undercover-onderzoek bij de Playboy Club. Ze groeide uit tot een boegbeeld van de tweede feministische golf. De Turkse justitie onderzoekt oud-premier Ahmet Davutoglu. Het Openbaar Ministerie in Ankara kijkt of hij president Recep Tayyip Erdogan op sociale media heeft beledigd. Davutoglu was eerder minister van Buitenlandse Zaken en premier. Na een politieke breuk met Erdogan richtte hij in 2019 een oppositiepartij op. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 13-jarige jongen uit Horen is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 middags op de Rijnweg door een auto werd aangereden. Hij fietste daar en overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak. De bestuurder is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs. De Russische president Vladimir Poetin ziet een kans op een akkoord met Oekraïne. Dat zei hij donderdag op een economische conferentie in Vladivostok. Volgens Poetin moeten Rusland en Oekraïne het conflict uiteindelijk zelf oplossen. Hij zegt dat Rusland genoeg vrijwilligers vindt en ontkent plannen voor een nieuwe mobilisatieronde. Peter Flemmix, directeur van Ongehoord Nederland, zegt dat de omroep doorgaat met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven over mogelijke intrekking van de erkenning. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. Niemuller vertrok bij de omroep. Op Schiphol is een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden met een vuurwapen en munitie. De koninklijke marechaussee vond het wapen woensdag in zijn nektas bij een controle van 4 jonge mannen op Schiphol Plaza. De verdachte zit nog vast. In zijn woning werden 10 bivakmutsen en meerdere messen gevonden. Dan nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 21 graden en blijft de komende tijd ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

chanter le

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 13-jarige jongen uit Horen is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 's middags op de Rijnweg door een auto werd aangereden. Hij fietste daar en overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak. De bestuurder is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs. De Russische president Vladimir Poetin ziet een kans op een akkoord met Oekraïne. Dat zei hij donderdag op een economische conferentie in Vladivostok. Volgens Poetin moeten Rusland en Oekraïne het conflict uiteindelijk zelf oplossen. Hij zegt dat Rusland genoeg vrijwilligers vindt en ontkent plannen voor een nieuwe mobilisatieronde. Peter Flemmix, directeur van Ongehoord Nederland, zegt dat de omroep doorgaat met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven over mogelijke intrekking van de erkenning. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. Niemuller vertrok bij de omroep. Op Schiphol is een 18-jarige man uit Zuid-Holland aangehouden met een vuurwapen en munitie. De koninklijke marechaussee vond het wapen woensdag in zijn nektas bij een controle van 4 jonge mannen op Schiphol Plaza. De verdachte zit nog vast. In zijn woning werden 10 bivakmutsen en meerdere messen gevonden. Dan nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 21 graden en blijft de komende tijd ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Amerikaanse aanvallen zijn 3 Iraanse legerpiloten en 6 marineleden omgekomen. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van Iran. De strijd tussen Iran en de Verenigde Staten laaide afgelopen weekend weer op. Vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden na het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Volgens Berlijn zaten de Russen achter de aanval. Het Britse ministerie zegt solidair te zijn met Duitsland. De Russische ambassade noemt de beschuldigingen onbewezen en absurd. Ongehoord Nederland gaat door met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven dat de erkenning mogelijk wordt ingetrokken. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. De video is verwijderd en Niemuller is vertrokken. 11 dagen na het vuurwerkincident bij Feyenoord Cambuur zijn nog geen aanhoudingen verricht. 7 mensen in het Cambuurvak raakten op 23 augustus gewond. De politie bestudeert camerabeelden. Feyenoord speelt de komende 2 duels zonder supporters. Zaterdag 5 september tegen NEC en zondag 13 september tegen PEC Zwolle. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 21 graden en verandert de rest van de dag nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Wordt Den Haag-Zuid 10 minuten op onthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten op onthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging.
4: Erwin van der Boek. 4 uur geweest op de donderdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En wij zijn er weer.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Amerikaanse aanvallen zijn 3 Iraanse legerpiloten en 6 marineleden omgekomen. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van Iran. De strijd tussen Iran en de Verenigde Staten laaide afgelopen weekend weer op. Vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden na het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Volgens Berlijn zaten de Russen achter de aanval. Het Britse ministerie zegt solidair te zijn met Duitsland. De Russische ambassade noemt de beschuldigingen onbewezen en absurd. Ongehoord Nederland gaat door met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven dat de erkenning mogelijk wordt ingetrokken. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. De video is verwijderd en Niemuller is vertrokken. 11 dagen na het vuurwerkincident bij Feyenoord Cambuur zijn nog geen aanhoudingen verricht. 7 mensen in het Cambuurvak raakten op 23 augustus gewond. De politie bestudeert camerabeelden. Feyenoord speelt de komende 2 duels zonder supporters. Zaterdag 5 september tegen NEC en zondag 13 september tegen PEC Zwolle. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 21 graden en verandert de rest van de dag nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20 Hoevenholland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging.
0: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

was dit in de jaren 70. La Belle, Holy and Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ja, ja, zo spreken we allemaal ineens een woordje Frans. Mooi, hè? Het land tegen vijven. Hi, dit is Feel Good 60s en 70s. Altijd in voor een mooi plaatje uit de jaren 60 en 70. Dit is wel een heel goed voorbeeld. The Eagles, One of These Nights.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Door de landelijke OV-staking rijden woensdag 9 september... de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen. Schiphol blijft beperkt bereikbaar. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen... voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd... onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur... 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Andere controleurs kunnen het werk overnemen van de 3 geschorste bureaus van kwaliteitsborgers. De brancheorganisatie Vereniging Kwaliteitsborging Nederland wil zo voorkomen dat tot 1300 bouwprojecten stilvallen. De bouw kan pas verder als een andere partij het project overneemt. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het westen. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 21 graden. Het weerbeeld blijft daarmee de rest van de dag vrijwel hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: Goedemiddag zeg, net 5 uur geweest en ik ben weer helemaal klaar voor een uur fijne radio met hele mooie plaatjes. New Pitches and Herbie.

North of Him, Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? Eind jaren 70 scoorde hij er een hele grote hit mee. Het is een van mijn favorietjes uit de jaren 70, mag je best wel weten. Hey, goedemiddag, dit is hem. De zender die 24-7 openstaat voor de mooiste muzikale herinneringen. Jawel, je zit er weer in. Een nieuw uur, Feel Good, 60s en 70s, met een feestplaatje.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Door de landelijke OV-staking rijden woensdag 9 september de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen. Schiphol blijft beperkt bereikbaar. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van 1 uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Andere controleurs kunnen het werk overnemen van de 3 geschorste bureaus van kwaliteitsborgers. De brancheorganisatie Vereniging Kwaliteitsborging Nederland wil zo voorkomen dat tot 1300 bouwprojecten stilvallen. De bouw kan pas verder als een andere partij het project overneemt. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het westen. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 21 graden. Het weerbeeld blijft daarmee de rest van de dag vrijwel hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het is vrij druk in de regio West met 100 kilometer file. Files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 1.5 uur. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Brusselplein 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging Kwaliteitsborging Nederland zegt dat andere controleurs het werk van 3 geschorste bureaus kunnen overnemen. Zo moet worden voorkomen dat maximaal 1300 bouwprojecten stilvallen. De brancheorganisatie vraagt leden om zo snel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Woensdag 9 september rijden in Nederland de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met mogelijk lokaal een bui. De west-zuidwestenwind blijft vrij krachtig. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio West staan nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten.
3: Erwin van der Bliek.
4: 6 uur geweest op de donderdagavond van Feel Good 60s en 70s. En ik ga er

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging Kwaliteitsborging Nederland zegt dat andere controleurs het werk van 3 geschorste bureaus kunnen overnemen. Zo moet worden voorkomen dat maximaal 1300 bouwprojecten stilvallen. De brancheorganisatie vraagt leden om zo snel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Woensdag 9 september rijden in Nederland de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met mogelijk lokaal een bui. De west-zuidwestenwind blijft vrij krachtig. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mr. Barry White aan het eind van de show liet hij toch nog even lekker van zich horen. Zeg met I Can't Get Enough of Your Love. Mensen, mijn chef zit erop voor de donderdag. Ik ga genieten van de vierde vrijavond van de week. En morgen lekker weekend vieren op de vrolijke vrijdag. Daar hebben we zin in. Ik heb er ILO nog voor je. Wens je een lekkere avond.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging Kwaliteitsborging Nederland zegt dat andere controleurs het werk van 3 geschorste bureaus kunnen overnemen. Zo moet worden voorkomen dat maximaal 1300 bouwprojecten stilvallen. De brancheorganisatie vraagt leden om zo snel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Woensdag 9 september rijden in Nederland de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met mogelijk lokaal een bui. De west-zuidwestenwind blijft vrij krachtig. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging Kwaliteitsborging Nederland zegt dat andere controleurs het werk van 3 geschorste bureaus kunnen overnemen. Zo moet worden voorkomen dat maximaal 1300 bouwprojecten stilvallen. De brancheorganisatie vraagt leden om zo snel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Woensdag 9 september rijden in Nederland de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Het Openbaar Ministerie maakt uiterlijk aan het einde van donderdagmiddag de resterende namen bekend van de ondertekenaars van de euthanasiebrief van de 17-jarige Milou Verhoof. De namen worden aan haar familie verstrekt. De ouders hadden daarin een kort geding om gevraagd. Het OM beraadt zich nog op hoger beroep. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met mogelijk lokaal een bui. De west-zuidwestenwind blijft vrij krachtig. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. Op dit moment is het 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
2: 60s and 70s, feel good.
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden. In Srebrenica vermoorden de troepen meer dan 8000 moslimmannen en jongens. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van het geheime chemische wapenprogramma uit het tijdperk van Bashar al-Assad. Dat meldde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen, munitie, een productiefaciliteit en opslagplaatsen gevonden. In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend code geel voor zware windstoten. Het KNMI waarschuwt voor wind uit het zuidwesten met snelheden van 75 tot 90 km per uur. De waarschuwing geldt vanaf 8 uur tot het begin van de middag. Het beschoten huis aan de Ewijkseweg in Overasselt blijft een jaar gesloten. Burgemeester Juri Minses van Heumen zegt dat hij niet bevoegd is om de woning voorgoed te sluiten. De hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de straat komen bewakingscamera's en de politie blijft er surveilleren. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden. In Srebrenica vermoorden de troepen meer dan 8000 moslimmannen en jongens. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van het geheime chemische wapenprogramma uit het tijdperk van Bashar al-Assad. Dat meldde een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen, munitie, een productiefaciliteit en opslagplaatsen gevonden. In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend code geel voor zware windstoten. Het KNMI waarschuwt voor wind uit het zuidwesten met snelheden van 75 tot 90 km per uur. De waarschuwing geldt vanaf 8 uur tot het begin van de middag. Het beschoten huis aan de Ewijkse weg in Overasselt blijft een jaar gesloten. Burgemeester Juri Minses van Heumen zegt dat hij niet bevoegd is om de woning voorgoed te sluiten. De hoofdbewoner mag 2 weken niet in de gemeente komen. In de straat komen bewakingscamera's en de politie blijft er surveilleren. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de 31-jarige sancties krijgt omdat hij lid is van de familie Castro. De maatregelen moeten de economische druk op Cuba opvoeren. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Een politiewoordvoerster zegt niet waar dat gebeurde. Ook woensdag werden in en rond Overasselt wapens gevonden. Of die verband houden met de schietpartij van dinsdag wordt nog onderzocht. Agenten blijven in het gebied aanwezig. SpaceX en Blue Origin komen op 9 en 10 september niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Ook Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd, meldt het Franse ministerie voor Ruimtevaart. Volgens Politico oefende het Witte Huis druk uit op de bedrijven. Het Witte Huis wil geen commentaar geven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. De twee zijn nog niet eerder naar Oekraïne gekomen om te praten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Volgens Zelensky zijn er voorlopige afspraken. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 20 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Ook de komende tijd blijft de temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De Bellijn!
1: Feel Good, 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de 31-jarige sancties krijgt omdat hij lid is van de familie Castro. De maatregelen moeten de economische druk op Cuba opvoeren. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Een politiewoordvoerster zegt niet waar dat gebeurde. Ook woensdag werden in en rond Overasselt wapens gevonden. Of die verband houden met de schietpartij van dinsdag wordt nog onderzocht. Agenten blijven in het gebied aanwezig. SpaceX en Blue Origin komen op 9 en 10 september niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Ook Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd, meldt het Franse ministerie voor Ruimtevaart. Volgens Politico oefende het Witte Huis druk uit op de bedrijven. Het Witte Huis wil geen commentaar geven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner de komende dagen in Kiev te ontmoeten. De twee zijn nog niet eerder naar Oekraïne gekomen om te praten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Volgens Zelensky zijn er voorlopige afspraken. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 20 graden. De lucht is meestal bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Ook de komende tijd blijft de temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Natuurorganisaties zeggen dat het Planbureau voor de Leefomgeving de noodzaak van het stikstofpakket bevestigt. Het planbureau noemt de maatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel. Een gedwongen krimp van de veestapel blijft volgens het planbureau voorlopig nodig om de uitstoot in 2035 genoeg terug te dringen. Minister Jamie van Essen zegt dat zijn stikstofplannen gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de landbouw in 2035 42% minder ammoniak uitstoten. Dat lukt alleen als alle maatregelen worden uitgevoerd en nageleefd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het economisch niet realistisch dat landbouw altijd mogelijk blijft dicht bij natuurgebieden. In zones rond Natura 2000-gebieden moeten boeren naar verwachting zeer extensief werken. Volgens het Planbureau komt het verdienvermogen van veel gezinsbedrijven onder druk te staan. Nu nog het weer. Het is 20 graden met overwegend bewolkte lucht en een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Natuurorganisaties zeggen dat het Planbureau voor de Leefomgeving de noodzaak van het stikstofpakket bevestigt. Het Planbureau noemt de maatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel. Een gedwongen krimp van de veestapel blijft volgens het Planbureau voorlopig nodig om de uitstoot in 2035 genoeg terug te dringen. Minister Jamie van Essen zegt dat zijn stikstofplannen gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de landbouw in 2035 42% minder ammoniak uitstoten. Dat lukt alleen als alle maatregelen worden uitgevoerd en nageleefd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het economisch niet realistisch dat landbouw altijd mogelijk blijft dicht bij natuurgebieden. In zones rond Natura 2000-gebieden moeten boeren naar verwachting zeer extensief werken. Volgens het Planbureau komt het verdienvermogen van veel gezinsbedrijven onder druk te staan. Nu nog het weer. Het is 20 graden met overwegend bewolkte lucht en een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Voor de kust van Noord-Cyprus is een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 10 mensen zijn omgekomen, 18 worden vermist en 239 mensen zijn gered. Zeedrones zoeken naar de vermisten en de zwarte doos van het veer. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog in Nederland. De temperatuur blijft rond 20 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook later verandert daar weinig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

You made me feel a lonely man.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Voor de kust van Noord-Cyprus is een 10e lichaam geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer afgelopen weekend. 10 mensen zijn omgekomen, 18 worden vermist en 239 mensen zijn gered. Zeedrones zoeken naar de vermisten en de zwarte doos van het veer. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog in Nederland. De temperatuur blijft rond 20 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er waait een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook later verandert daar weinig aan. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.